Ik ben een rentier, ik heb gratis, maar het vreugde zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat getrak, en smuk je smal en een pip tobak.

eerst. De pieptobak heb ik de piepjes dunne snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich met een

Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200.

lot min kinder, deze nu door. Und stochen in er etten Rennen. Mann, wat ik bedoel, wat arge.

jee, ik heb je tiet, maar frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pip tobak.